0: Ja, hallo, dan vraagt hij mij.
1: Ja, Jono, waar wint dat dan?
0: Verstoor me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die gaan wel een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je songs aan wie stellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, nu kan niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kom op, heet hotellet brandvesen rycker ut till denne vecka. Kvar heter hotellet brandvesen rycker ut till denne vecka. I denne vecka.